je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij?

het allemaal weer mag, zullen wij dan dansen tot de zon opkomt, de muziek verstomt, tot de dag onthult wat de nacht vermomt, als de merels fluiten.

zeet. Al het geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg jongens, wat de

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

Ik ben je moeder niet, ik heb geen antwoord op. Ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola schat. Auto in, auto uit, goed gezien, nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind

0: mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films of mute, ik hecht geen waarde aan datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Geile ding, petje af, hou maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

was hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden als die daar niet hoefde zijn.

0: Je laat niet alles kwijt.
1: Past dit wel echt bij mij?
0: Dit past perfect bij jou.
1: Straks krijg ik later spijt.
0: Later krijg je echt geen spijt.
1: Heb ik echt alle tijd?

Affedek, Benedenleeuwen, Druten, Molhoek, Persingen, Overasselt, Alverna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Erlekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.

Ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schout. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind dit

0: Ik heb mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan. Datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding met je af, hou maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto.

mezelf geleerd dat als iets te goed voelt, dat dat zegt dat je afrijdt op de klif. Duwde je weg totdat het werkte, maar het was anders nu alleen.

0: jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt.
1: Dies ist Niederpop.

0: Zweven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Wat is er van al mijn dromen gekomen? Wie kan ik nog op zijn woorden geloven? Wil ik een kind op de aarde zetten?